0: De beste muziek
1: hoor je hier.
0: Radio Memory.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

hier dan de spurt voor de negende plaats, dames en heren. Met Eddy Plankaert die het haalt voor Mathieu Hermans, Van der Aarde, Van der Poel en Jeff Liekes. Kom op, jongens. Pas op. Laat me even door, alsjeblieft. Bij ons inmiddels...

0: rendezvous in the night. A willing woman to hold me tight.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory. Een nieuw uur met de grootste hits.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek
2: hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en jobs schrappen. De CEO heeft dat gezegd in een Duitse krant en vooral op personeelskosten zal bespaard worden. Ook de grote vestiging van BASF in Antwerpen voelt de impact. Daar raakte eind oktober al bekend dat tegen eind 2028 zo'n 600 banen verdwijnen. Dat is ongeveer 1 op de 6 jobs. De schepen van huisvesting in Anderlecht, Lofty Mostefa, zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit een Pano-reportage. Zij konden honderden berichten en spraakberichten inkijken. Daarin zou Mostefa kandidaten met voorrang naar voren schuiven en meebepalen wie welke woning krijgt. De sociale huisvestingsmaatschappij zegt dat de uiteindelijke toewijzingen altijd gecontroleerd worden door de Brusselse hoofdstedelijke gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Verenigde Staten en Iran hebben volgens vicepresident G.D. Vance veel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma. Hij zei dat landen geen nieuwe vijandelijkheden willen en dat ook Iran waarschijnlijk tot een akkoord wil komen. De Verenigde Staten blijven er wel op hameren dat Iran geen kernwapens mag hebben. Volgens Vance weet Iran dat daar de rode lijn ligt. Gisteravond was er tussen Amerikaans president Donald Trump en zijn Israëlische evenknie Benjamin Netanyahu een moeilijk telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en nieuwe pogingen om een deal te sluiten met Iran. Volgens een bron was Netanyahu na afloop buiten zichzelf van woede. Hij wil de oorlog niet meteen stopzetten. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale Duitse Freiburg met 3-0. Rode duivel Juri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Vandaag begint de dag lokaal met ochtendgrijs, vooral in het zuiden van het land, maar plaatselijk ook in het noorden. Elders zijn er brede opklaringen. In de loop van de dag worden er in het binnenland stapelwolken gevormd, maar er blijft ook ruimte voor de zon. Maxima tot 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers warm.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory. U luistert naar West Express met Mike West.

Had ook nog een andere grote hit met Stop the Cavalry. Je hoorde John Lowy en You Always Find Me in the Kitchen at Parties. The Beat Goes On, de beste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Je hoort ze allemaal in de West Express. On.

Sonny and Cher en 1967, The Beat Goes On. Uit de hitparade van 78, de kleine formatie Snoopy. No Time for a Tango.

Zo dadelijk ben je terug met Sir Cliff Richard and the Day I Met Marie uit 1967. Maar eerst nog het bos in met The Cure. A Forest.

Begin de jaren 80 kwam Sting met zijn eigen formatie met drie man sterk, The Police. Ze scoorden meteen met deze de do do do, de da da da.

Als ik de naam uitspreek van Dave Berry uit de jaren 60, denkt iedereen meteen aan You Got a Strange Effect on Me en Mama. Maar deze hoorde ook wel degelijk thuis in dat rijtje. Dave Berry, If You...

Een hit maken met een fluitje van een cent, het kon in 1977. Mark Winter en zijn groep hoorde je met de instrumentalen van dit uur. The Whistling Scout. 1980 aanbeland met Black Slade. Amiga.

Dat zou ook rock'n'roll deden, wist elke goed getrouwde fan van deze Golden Earring. 1968, het programma loopt naar zijn eind. Maar we hebben nog tijd voor de Honeybus. I can't let Maggie go.

Honey Buzz and I Can't Let Maggie Go. Toch moet ik je laten gaan. Ik laat je achter vandaag in 1978. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Graag tot een volgende keer.

0: chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en jobs schrappen. De CEO heeft dat gezegd in een Duitse krant en vooral op personeelskosten zal bespaard worden. Ook de grote vestiging van BASF in Antwerpen voelt de impact. Daar raakte eind oktober al bekend dat tegen eind 2028 zo'n 600 banen verdwijnen. Dat is ongeveer 1 op de 6 jobs. De schepen van huisvesting in Anderlecht, Lofty Mostefa, zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit een Pano-reportage. Zij konden honderden berichten en spraakberichten inkijken. Daarin zou Mostefa kandidaten met voorrang naar voren schuiven en meebepalen wie welke woning krijgt. De sociale huisvestingsmaatschappij zegt dat de uiteindelijke toewijzingen altijd gecontroleerd worden door de Brusselse hoofdstedelijke gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Verenigde Staten en Iran hebben volgens vicepresident J.D. Vance veel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma. Hij zei dat landen geen nieuwe vijandelijkheden willen en dat ook Iran waarschijnlijk tot een akkoord wil komen. De Verenigde Staten blijven er wel op hameren dat Iran geen kernwapens mag hebben. Volgens Vance weet Iran dat daar de rode lijn ligt. Gisteravond was er tussen Amerikaans president Donald Trump en zijn Israëlische evenknie Benjamin Netanyahu een moeilijk telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en nieuwe pogingen om een deal te sluiten met Iran. Volgens een bron was Netanyahu na afloop buiten zichzelf van woede. Hij wil de oorlog niet meteen stopzetten. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale Duitse Freiburg met 3-0. Rode Duivel Jurrie Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-offs spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Vandaag begint de dag lokaal met ochtendgrijs, vooral in het zuiden van het land, maar plaatselijk ook in het noorden. Elders zijn er brede opklaringen. In de loop van de dag worden er in het binnenland stapelwolken gevormd, maar er blijft ook ruimte voor de zon. Maxima tot 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers warm.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.

In de jaren 80 had ze één hitje te pakken. En wat voor eentje? The Only Way Is Up, Jazz and the Plastic Population. Dat mag je niet zeggen van deze jongens. Zij

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

jaren 90 de hitparades afschuimde met heel wat leuke dingen. Zoals deze Look Who's Talking Now. Zullen we nog eens een lekker knuffelmomentje doen? Ja, wel. Geniet ervan. Chris Isaak.

0: I'm gonna tear your playhouse down. We gaan eens kijken welk leuk moment ik vind van Jonathan voor jullie. Ik heb wel een ideetje. Ik hoop dat u dat ook gaat goed vinden. En ik heb nog een paar leuke disco-momentjes.
1: Ja, ja.
0: Maar eerst de nieuwe. Aaron Blommaert.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

moment met Jonathan. Maar eerst, ja, die discoball, hè. Lekker opgeblonken tijdens de break. With the brother Johnson. En Stomp. Goedemorgen.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

In de jaren 90 had de Red 5 een paar hitjes. Onder meer deze, Davy Goes. Ah, ik heb nog zo'n leuke uit de jaren 80, zo'n One Hit Wonder. Zegt de naam Blind Date u nog iets? Ja, als tv-programma, maar als groep. Ja, u gaat het zo ontmerken. Na Fergal Shankey en een

Het doet mij zo'n beetje terugdenken aan die tijden van de Italo Disco. Your heart keeps burning, Blind Date uit 1985. Je moet het maar eens gaan opzoeken. Leuk om nog eens terug te horen. Gaan we nog eens een knuffelmomentje boven halen? Ah, ik heb iets moois. Ik heb iets heel moois. Ik heb Charlene meegebracht. I've never been to me.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

0: All right, baby, coming back.
1: Goedemorgen.
0: Bijna het einde van de show, Rick. En ik moet eens gaan kijken welk momentje dat ik heb voor onze Peter van de radio, Jonathan. Maar eerst nog straks David Bowie met een van zijn klassiekers. En

zoveel klassiekers. En Heroes behoort er zeker bij. Bedankt dat u weer met ons wakker bent geworden. En dat meen ik. Het doet altijd plezier als je erbij bent. Vrienden, morgen doen we dat opnieuw natuurlijk. Met de vrijdageditie van natuurlijk de ochtendshow. Nog een hele fijne donderdag.

0: Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag aan het Virologisch Instituut van de KU Leuven. Dat is onder andere het labo van viroloog Mark van Ranst. Een rapport van een externe preventiedienst heeft het volgens het laatste nieuws over pesterijen, een schadelijke en onveilige werksfeer en zelfs diefstal. Eén professor is zelfs even geschorst, maar vocht dat met succes aan bij de rechtbank. KU Leuven zegt dat de professor intussen niet meer bij hen werkt. De Franstalige liberalen van MR willen dat de schepen van huisvesting in Anderlecht zich tijdelijk terugtrekt. Uit een Pano-reportage blijkt dat de PS er politiek tussen kwam bij de toewijzing van sociale woningen. MR en PS besturen samen in Anderlecht, maar die coalitie is niet in gevaar, zegt MR. De N-VA vraagt wel een parlementaire onderzoekscommissie naar de feiten. Rusland heeft nucleaire munitie opgeslagen in buurland Wit-Rusland. Dat is volgens Rusland deel van grote militaire oefeningen in de regio deze week. Daar nemen meer dan 64.000 soldaten aan deel. Rusland zegt dat het zich zo wil voorbereiden op de inzet van kernwapens van op Wit-Russisch grondgebied. Intussen meldt Rusland ook 2 doden en meerdere gewonden bij Oekraïnse droneaanvallen, goed 1300 kilometer van Kiev. Ook in Letland is er weer een paar keer dronealarm geweest. Rusland zou Oekraïnse drones elektronisch verstoren en zo afleiden, maar Rusland zelf ontkent dat. Letland is lid van de NAVO. De aarde heeft vanmorgen vroeg gebeefd in de buurt van Napels in Italië. De beving had een kracht van 4,4. Verschillende mensen zijn door de aardbeving gewekt en vluchten de straat op. Er zijn voorlopig geen meldingen van grote schade. Scholen in de regio blijven vandaag wel dicht. Napels ligt dicht bij een vulkaan die 40.000 jaar geleden voor het laatst uitbarstte. Maar wetenschappers merken nu nieuwe vulkaanactiviteit op. We beginnen aan een periode met zomersweer. Vandaag zonnig en al 23 graden. Dit weekend gaan we richting 30 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.

0: dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen donderdag geworden en we hebben hier een situatie aan de deur met Yazoo. En dat met het openen van onze ochtendkroeg deze ochtend op donderdag. Maar het is toch al vrij snel opgelost. Gelukkig waren de heren van AHA ook in de buurt en die zei het dark is the night. En ze hadden eigenlijk een beetje gelijk. Het was een beetje donker vannacht, maar we gaan toch genieten.

Nou, we waren zo'n beetje in de mood hier op deze donderdag. Samen met de 24K Golden featuring Ian Dior. Stel ik me altijd de vraag, zou dat familie zijn van Christian Dior? Zo'n beetje die modegigant. Maar ga de menor die verder overbreken. Nu tijd voor Udo. En die heeft het over Yamina. Hij gaat ons uitleggen wie dat meisje is.

Hot is erkend, de dames van Bananarama. En een trick of the night. Ja, we blijven zo'n beetje in die dag hebben. Iedere artiest heeft het altijd al over de nacht gehad op deze donderdag. Ja, we gaan het over een andere boek gaan gooien. Ja, dat meen ik. Over die van de Kleinmans en Van Geel. En ze voelen zich als een leeuw in een kooi. Komt allemaal uit liefde voor muziek. Geen film op.

Even terug naar 1958 met die van de Platters en die Twilight Time. Trouwens, ik vind het nog altijd van die mega romantische muziek. Maar we gaan er een beetje tempo in steken hier op deze donderdag. Doen we met To Fabiola featuring Loredana. En She's After My Piano. Of we gaan gewoon lekker blijven hangen. Je mag kiezen zoals je wil.

hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love.

Het is een van die leuke platen uit de 84 tussen van Van Halen. En we gaan een beetje gaan springen. Ja, we gingen goed denken aan onze lijn, laat ons zeggen. Met deze jump en laat ons zeggen. Wacht nu ietsje zachter op deze donderdag in de ochtendkroeg. Wat dacht je van deze Bart Peters en de radio's met Chico's Nana?

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Ja, in 92 bestonden deze heren nog onder de groep Toast. En tegenwoordig is Yves Segers zo'n beetje solo gegaan. De rest is dan opgegaan in Splinter. En is ja, ook al veel te lang gestopt. Maar het was nog veel te jong. Maar nu nog tijd voor Teddy Swims en Mr. Know It All. Die kun je best niet tegenkomen.

Wat heb ik gedaan dat ik dit verdiend heb? Dat was eigenlijk de korte vaststelling van deze Pet Shop Boys featuring Dusty Springfield. Eentje uit eind jaren 80. What have I done to deserve this? Ik zou er niet kunnen op antwoorden, nee, nee. Maar het was een gigantische hit. En het was een regelrechte nummer 1. Ja, twee grote heren samen. Een grote groep met een grote dame. Dit was ook een regelrechte nummer 1. Deze Emilia met die Big World.

0: Blijft er een mooie plaat van deze Emilia, maar daarmee gaan we ook de deuren sluiten van onze ochtendkroeg hier op deze donderdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er weer, dan zijn we vrijdag. En ik zou zeggen, dan vooral op je favoriete radio. En nog veel luisteren tot bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog Lady Gaga en Bruno Mars, Die With A Smile. Tot morgen.

geen tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtendkroeg.

0: Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag aan het Virologisch Instituut van de KU Leuven. Dat is onder andere het labo van viroloog Mark van Ranst. Een rapport van een externe preventiedienst heeft het volgens het laatste nieuws over pesterijen, een schadelijke en onveilige werksfeer en zelfs diefstal. Eén professor is zelfs even geschorst, maar vocht dat met succes aan bij de rechtbank. KU Leuven zegt dat de professor intussen niet meer bij hen werkt. De Franstalige liberalen van MR willen dat de schepen van huisvesting in Anderlecht zich tijdelijk terugtrekt. Uit een panoreportage blijkt dat de PS er politiek tussen kwam bij de toewijzing van sociale woningen. MR en PS besturen samen in Anderlecht, maar die coalitie is niet in gevaar, zegt MR. De N-VA vraagt wel een parlementaire onderzoekscommissie naar de feiten. Rusland heeft nucleaire munitie opgeslagen in buurland Wit-Rusland. Dat is volgens Rusland deel van grote militaire oefeningen in de regio deze week. Daar nemen meer dan 64.000 soldaten aan deel. Rusland zegt dat het zich zo wil voorbereiden op de inzet van kernwapens van op Wit-Russisch grondgebied. Intussen meldt Rusland ook 2 doden en meerdere gewonden bij Oekraïnse droneaanvallen, goed 1300 kilometer van Kiev. Ook in Letland is er weer een paar keer droonalarm geweest. Rusland zou Oekraïnse drones elektronisch verstoren en zo afleiden, maar Rusland zelf ontkent dat. Letland is lid van de NAVO. De aarde heeft vanmorgen vroeg gebeefd in de buurt van Napels in Italië. De beving had een kracht van 4,4. Verschillende mensen zijn door de aardbeving gewekt en vluchten de straat op. Er zijn voorlopig geen meldingen van grote schade. Scholen in de regio blijven vandaag wel dicht. Napels ligt dicht bij een vulkaan die 40.000 jaar geleden voor het laatst uitbarstte. Maar wetenschappers merken nu nieuwe vulkaanactiviteit op. We beginnen aan een periode met zomersweer. Vandaag zonnig en al 23 graden. Dit weekend gaan we richting 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren, samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie

Dat plaatje, juist. Het draait op 45 toeren, leuk is dat, hè? Dat waren tijden. Vrienden, doen we nog gewoon een ouderwetse draaitafel in onze huiskamer aan het staan. En ook, die staat in de studio. Dus, we verwennen je. Het komende uur veel vernielende show. Er waren Cool in the Gang met Straight Ahead uit 84. En dit is...

0: met ons dat putje gehad. Is er misschien iemand die kan zeggen of dat nou een fabeltje is of zo?
1: Nou, stuur maar een mailtje. Daar gaat Midnight All at 1388. Beste Beuring, gezelligheid kent zijn tijd. Zometeen een fijne van achter de rug kunnen gordijnen. Allereerst even de grens over, want het Wilde Westen is echt niet zo ver, hoor.

0: Wim de G. Open die deur eens even daar, even kijken. Ach jee, ja, nou goed, dan heb je haar hoor. Daar heb je haar, tuurlijk.
1: En veilig van achter de keukengordijn.
0: Ja, daar ben ik van. Nee hoor, het was wel een wereldhit van haar. En ze was heel lief. Echt en blond. Het is Bonnie Sinclair.

we gewoon rijden. Dames en heren, ja. Het was Bonny vandaag. Bonny kwam even buiten spelen. Gezellig. Huppakee. Maar wel op afstand. Bonny, heerlijk. Ja, tuurlijk. How's that? Sherbet. Later 1976. Af en toe denk je, het leven is een sprookje. En dat je net weer wakker wordt uit een droom.

Dat is ook weer lekker op de Middengolf. Tuurlijk, daar doen wij het ook voor, lieve luistervrienden. Echt wel. Wereldwijd. En eens gingen we naar de Dixo. De echte ouderwetse Dixo. Of was dat nu disco? Hè? Disco, ja, D-I-S-C-O. Lekker fout plaatje, maar wel weer lekker in de middel van de roadshow. Daar gaat Otto One.

0: wat sentimentele gevoel vandaag. Van was ik nog maar in die tijd zo'n beetje. Hè, wat lekkere muziek en zo. Een beetje sikkenurig vond ik wel. Hè? Heb je dat ook? Huh? Ach, mensen worden allemaal aan elkaar kunnen spelen.
1: Ja, dat krijgt zo ken die alweer.
0: Ja, dat begrijp ik. Wie zuurt, die komt niet aan de beurt. ABC. Die vier jongens met een aantal wereldhits, waaronder... Wow.

ze stralen ook nog door de radio heen. Wat wil je nog meer vinden? De Electric Light Orchestra en All Over the World. Even de laatste in de middel of de roadshow voor wat betreft vandaag. Maar gelukkig morgen opnieuw nieuwe kansen. Gezellig, de knecht. Oh, trek heb ik. Lekker broodje met haring, met ui. Uit de koelkast. Maak er nog een leuke voortzetting van. Wij spreken elkaar morgen. En veel plezier met de rest van de Boys and Girls. Op Den Radio.

0: Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag aan het Virologisch Instituut van de KU Leuven. Dat is onder andere het labo van viroloog Mark van Ranst. Een rapport van een externe preventiedienst heeft het volgens het laatste nieuws over pesterijen, een schadelijke en onveilige werksfeer en zelfs diefstal. Eén professor is zelfs even geschorst, maar vocht dat met succes aan bij de rechtbank. KU Leuven zegt dat de professor intussen niet meer bij hen werkt. De Franstalige liberalen van MR willen dat de schepen van huisvesting in Anderlecht zich tijdelijk terugtrekt. Uit een Pano-reportage blijkt dat de PS er politiek tussen kwam bij de toewijzing van sociale woningen. MR en PS besturen samen in Anderlecht, maar die coalitie is niet in gevaar, zegt MR. De N-VA vraagt wel een parlementaire onderzoekscommissie naar de feiten. Rusland heeft nucleaire munitie opgeslagen in buurland Wit-Rusland. Dat is volgens Rusland deel van grote militaire oefeningen in de regio deze week. Daar nemen meer dan 64.000 soldaten aan deel. Rusland zegt dat het zich zo wil voorbereiden op de inzet van kernwapens van op Wit-Russisch grondgebied. Intussen meldt Rusland ook 2 doden en meerdere gewonden bij Oekraïnse droneaanvallen, goed 1300 kilometer van Kiev. Ook in Letland is er weer een paar keer dronealarm geweest. Rusland zou Oekraïnse drones elektronisch verstoren en zo afleiden, maar Rusland zelf ontkent dat. Letland is lid van de NAVO. De aarde heeft vanmorgen vroeg gebeefd in de buurt van Napels in Italië. De beving had een kracht van 4,4. Verschillende mensen zijn door de aardbeving gewekt en vluchten de straat op. Er zijn voorlopig geen meldingen van grote schade. Scholen in de regio blijven vandaag wel dicht. Napels ligt dicht bij een vulkaan die 40.000 jaar geleden voor het laatst uitbarstte. Maar wetenschappers merken nu nieuwe vulkaanactiviteit op. We beginnen aan een periode met zomers weer. Vandaag zonnig en al 23 graden. Dit weekend gaan we richting 30 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: was een hele mooie single van meneer uit Balen, namelijk Luc van Meeuwen. Eén zieltje nog van mij op deze donderdag 21 mei. Allemaal hier bij Radio Memory vanuit Pajottegem Galmaar. Ik neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. We blijven maar op romantische toeren. We gaan een plaat draaien in de richting van Rita Noerens daar in Burs. We gaan een van haar lievelingszangers draaien, eentje van Bandits. En we draaien In Dreams, in de tijd een grote hit voor Roy Orbison.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to spring a stardust and to whisper

de grootste successen was deze van Cloud and Save Me. We gaan stilzaam richting reclame hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Gaan we doen met Blondie, The Heart of Glass. En dan draaien we nog een Franstalige souvenir van Claude François en Je vais à Rio.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

Hele mooie single was deze van Helmut Lotti, 7 Days and 7 Nights hier op de radio. En dan zijn Franstalige medley gebracht door Alex in ons programma.

Waar u ook gaat of waar u ook bent, je moet steeds Radio Memory met je meenemen. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. We draaiden de Poco Loco Gang en let's go to the party. En dat is een reetje van Tarkan. En dan draaien we nog net voor reclame Yazoo en The Situation.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemorgen.
8: Wee!

was er eentje van Lulu and the Lovers. En dit met Shout. En ook deze ken je nog wel, hè? The Greatest Lover van Love.

0: In Puurs in de provincie Antwerpen heeft de politie een bestuurder uit het verkeer gehaald die in zwaar dronken toestand zijn 3 kinderen van school haalde. De man had 2,39 promille alcohol in het bloed en was bovendien levenslang ongeschikt verklaard om nog met de auto te rijden. Het voertuig is meteen in beslag genomen. Dieselrijders die vandaag willen tanken stellen dat indien mogelijk beter uit tot morgen. De B7-brandstof wordt dan iets goedkoper. Dat meldt de FOD Economie. Vanaf vrijdag gaat er 5,1 eurocent af per liter. Die literprijs daalt zo weer naar 2,14 euro. Gisteren was de prijs nog gestegen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten bereikt de dieselprijs regelmatig recordhoogte. In Portugal is er grote verontwaardiging over een Franse moeder en stiefvader die 2 kinderen 's nachts alleen lieten op een verlaten landweg. De broertjes van 5 en 3 waren geblinddoekt en moesten in een bos op zoek naar een speelgoedje, terwijl het koppel nergens te bekennen was. Een toevallige wandelaar vond de kinderen, huilend en overstuur, en belde de politie. De Franse ambassade vangt de kleuters op. De ouders zijn geïdentificeerd, maar de politie geeft hun identiteit niet vrij. De biologische vader van de kinderen dient een klacht in. Voor het eerst is in Europa vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer. Het dier leefde in Spitsbergen, een eilandengroep van Noorwegen. Eerder was het virus al eens vastgesteld bij een dode walvis, enkele roofdieren en bij runderen. Volgens deskundigen duikt het virus nu steeds vaker op bij zoogdieren in Europa en wijst dat op een bredere verspreiding. Voor bepaalde diersoorten kunnen de gevolgen groot zijn. Besmetting van de mens is theoretisch mogelijk, maar erg zeldzaam. Af en toe nog wat stapelwolken in het binnenland. Aan zee is de zon al heer en meester. Maxima tot 23 graden vandaag. Morgen en in het verlengde weekend gaan we naar 28 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie je graag.
6: Beste muziek
7: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
7: Tony van Beveren.

Donderdag 21 mei, iets over 12 uur geworden. We draaien toe Fabiola. Ik neem je mee tot 1 uur. Tot aan onze collega Katrien Verheijen met gewoon Katrien. Met haar programma tussen 13 en 15 uur. Hier bij Radio Memory. Tot die tijd gaan we het gezellig maken met nu de confetti's en She and Shania.

Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

origineel komt deze plaat van Johnny Logan uit Ierland met Hold Me Now. We draaiden Quincy met Hou Me Vast, is een van de lievelingsplaten van mijn vrouw Nancy. Het is zondag 21 mei. We zitten hier in Pajottenhem-Galmaarde, Gerardsbergse straat onder den 5. Daar zijn we gelegen. Orchestral Moves in the Dark gaan we draaien, of beter gekend OMD. Speciaal voor jullie, en ik moet eerlijk zeggen, jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

was een van de grootste successen van Sandra. En dit met Maria Magdalena hier op de radio. En de ene hit na de andere. Je beste muziek, je hoort enkel hier bij ons. Met nu Snap en Right Him Is A Dancer.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

Geweldige discoplaat van Patrick Colley en Jill Vester. Do you wanna funk? We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met een nummerke van de Rolling Stones. En dan nog eentje van Celine Dion met My Heart Will Go On.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

Ook een hele mooie single was eens van Herbert Vergagen en Vaar je mee. Dat is er eentje van Marco en we draaien Tears Don't Lie.

0: We draaiden nog Millie Jackson, My Man is a Sweet Man. Was het voor vandaag op deze donderdag 21 mei tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Katrien Verheijen. Nog veel pret met de komende collega's. Maak er nog een fijne donderdagmiddag van.
1: En ik ben er graag. De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
0: Waar is My Man?
2: In Puurs in de provincie Antwerpen heeft de politie een bestuurder uit het verkeer gehaald die in zwaar dronken toestand zijn drie kinderen van school haalde. De man had 2,39 promille alcohol in het bloed en was bovendien levenslang ongeschikt verklaard om nog met de auto te rijden. Het voertuig is meteen in beslag genomen. Dieselrijders die vandaag willen tanken stellen dat indien mogelijk beter uit tot morgen. De B7-brandstof wordt dan iets goedkoper. Dat meldt de FOD Economie. Vanaf vrijdag gaat er 5,1 eurocent af per liter. Die literprijs daalt zo weer naar 2,14 euro. Gisteren was de prijs nog gestegen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten bereikt de dieselprijs regelmatig recordhoogte. In Portugal is er grote verontwaardiging over een Franse moeder en stiefvader die twee kinderen 's nachts alleen lieten op een verlaten landweg. De broertjes van 5 en 3 waren geblinddoekt en moesten in een bos op zoek naar een speelgoedje, terwijl het koppel nergens te bekennen was. Een toevallige wandelaar vond de kinderen, huilend en overstuur, en belde de politie. De Franse ambassade vangt de kleuters op. De ouders zijn geïdentificeerd, maar de politie geeft hun identiteit niet vrij. De biologische vader van de kinderen dient een klacht in. Voor het eerst is in Europa vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer. Het dier leefde in Spitsbergen, een eilandengroep van Noorwegen. Eerder was het virus al eens vastgesteld bij een dode walvis, enkele roofdieren en bij runderen. Volgens deskundigen duikt het virus nu steeds vaker op bij zoogdieren in Europa en wijst dat op een bredere verspreiding. Voor bepaalde diersoorten kunnen de gevolgen groot zijn. Besmetting van de mens is theoretisch mogelijk, maar erg zeldzaam. Af en toe nog wat stapelwolken in het binnenland. Aan zee is de zon al heer en meester. Maxima tot 23 graden vandaag. Morgen en in het verlengde weekend gaan we naar 28 graden.
3: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
5: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.

Goedemiddag allemaal en dat bij Gewoon Katrien. Dus vanaf vandaag zal ik jullie elke donderdag van 1 tot 3 vergezellen met leuke muziek. En ja, wat kan je zo allemaal verwachten? Van muziek van de jaren 70, 80, 90, ook muziek van nu. En af en toe natuurlijk een golden oldie. En willen jullie zelf een plaatje aanvragen? Ja, dat kan zeker en vast. En dat dus op het gratis nummer 02669. Ik moet even spieken. 669-99-660. Ah, daar ook. Oké. En nu gaan we alvast genieten van een prachtige stem en een tijd.

Clouseau en Dans. Ja, en Molly belde en zij vroeg ook een plaatje aan. En ik mocht er zelf eentje kiezen. En ik heb eventjes de hulp van Guadeloupe ingeschakeld. En dat dus om de wolken weg te blazen en de zon volledig door te laten. Speciaal voor jou, Molly Maldon en van De Zoekmachine.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ah ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd: vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
3: Hij is er.
4: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Radio Memory.
0: Katrien Verheijen.

Wiltura en Als de mens, als de muren konden praten. Amai zeg. Ja, soms is het beter dat we niet alles horen. En als we de weergoden mogen geloven, ja, dan komen er zalige temperaturen aan. Maar natuurlijk ook die hoge temperaturen brengen wat akeligs mee. Het is namelijk ja, het perfecte weer voor de opkomst van de hoornaars. Ja, je weet wel, zo die vieze mormeltjes. Ja, ik noem ze eigenlijk monstertjes die ik liever niet in mijn tuin heb. En ik heb me dus laten vertellen dat we ze vooral herkennen aan hun gele pootjes, dus de Aziatische hoornaars. Maar we gaan ondanks hen toch wel genieten van de zon en vooral zweten. En dat gaan we nu samen doen en dat met Inner Circle en You Gonna Make Me Sweat of de La La La Song.

Aiko, Aiko. Ja, een heel bekend liedje, vooral van op TikTok. Ja, en daar ook het, ja, het bekende dansje bij. En wij gaan naar Griekenland. En dat vroeg Geert aan uit Beveren. En het leven danst Sirtaki.

Uitleven danst dus Sirtaki. En het volgende icoon is vooral bekend, ja, voor haar twee grote talenten. Ik heb het over Dolly Parton. En nee. Dus haar grote talenten zijn, zij kan heel goed acteren en zingen. Hier is ze met Jolene.

Ed Sheeran en Perfect. Ja, en als je het mij vraagt, had hij daarmee wel de perfecte slow. En we gaan terug de tijd in en dat met Jordi van Het. En dat werd dus aangevraagd door Roseke. Dus geniet ervan, zou ik zeggen.

ABBA en Dancing Queen. Ja, zo eentje die je bijna op elk feestje hoort en dat je toch wel niet op je stoel kan blijven zitten. Ja, ik kan, ik niet alleszins. Het volgende liedje, dat draai ik heel speciaal op voor mijn lieve dochter, die het nu toch wel eventjes druk heeft en dat in de examens. Lieve Kael, heel veel sterkte.

Wesley Bronkhorst en Trots op jou. Ja, en dat ben ik dus niet alleen op Gael, maar natuurlijk ook op mijn andere twee kinderen. Voor ik hier boze berichtjes of telefoons krijg van mama, ik ben er ook. En wat mij ook heel veel plezier doet, is dat ik een berichtje kreeg van iemand. En ja, hij luistert vanuit Paraguay. Ja, ik vind dat echt wel super dat de radio zo ver gaat. Dus heel speciaal voor Gislain de Vuist, is zijn naam, stuur ik hem flowers. En die komen natuurlijk van Miley Cyrus.

0: In Puurs in de provincie Antwerpen heeft de politie een bestuurder uit het verkeer gehaald die in zwaar dronken toestand zijn drie kinderen van school haalde. De man had 2,39 promille alcohol in het bloed en was bovendien levenslang ongeschikt verklaard om nog met de auto te rijden. Het voertuig is meteen in beslag genomen. Dieselrijders die vandaag willen tanken stellen dat indien mogelijk beter uit tot morgen. De B7-brandstof wordt dan iets goedkoper. Dat meldt de FOD Economie. Vanaf vrijdag gaat er 5,1 eurocent af per liter. Die literprijs daalt zo weer naar 2,14 euro. Gisteren was de prijs nog gestegen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten bereikt de dieselprijs regelmatig recordhoogte. In Portugal is er grote verontwaardiging over een Franse moeder en stiefvader die twee kinderen 's nachts alleen lieten op een verlaten landweg. De broertjes van 5 en 3 waren geblinddoekt en moesten in een bos op zoek naar een speelgoedje, terwijl het koppel nergens te bekennen was. Een toevallige wandelaar vond de kinderen, huilend en overstuur, en belde de politie. De Franse ambassade vangt de kleuters op. De ouders zijn geïdentificeerd, maar de politie geeft hun identiteit niet vrij. De biologische vader van de kinderen dient een klacht in. Voor het eerst is in Europa vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer. Het dier leefde in Spitsbergen, een eilandengroep van Noorwegen. Eerder was het virus al eens vastgesteld bij een dode walvis, enkele roofdieren en bij runderen. Volgens deskundigen duikt het virus nu steeds vaker op bij zoogdieren in Europa en wijst dat op een bredere verspreiding. Voor bepaalde diersoorten kunnen de gevolgen groot zijn. Besmetting van de mens is theoretisch mogelijk, maar erg zeldzaam. Af en toe nog wat stapelwolken in het binnenland. Aan zee is de zon al heer en meester. Maxima tot 23 graden vandaag. Morgen en in het verlengde weekend gaan we naar 28 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten. Zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie je graag.
6: Katrien Verheijen.

En we gingen dus eventjes terug naar de 80's. Het volgende plaatje is heel speciaal voor ons Jacqueline, Paul Severs en Ik heb rozen voor je mee.

Umberto Tozzi en Ti Amo. En we gaan van Italië naar, ja, naar Frankrijk. En dat met Claude François. Deze werd heel speciaal aangevraagd door Koen van Laren. En ja, het was toch wel speciaal voor mij en ook voor zijn familie. Koen, van hieruit vind ik het, wil ik wel nog eens zeggen dat ik het heel leuk vind dat jij dus ook naar Radio Memory luistert. Speciaal voor Koen, Claude François, Alexandrie, Alexandra.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre. Ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
1: Katrien Verheijen.

Jeremy is hier komen bijzitten en voilà, zie, de fouten beginnen al. Dus La Isla Bonita van Madonna. En het volgende plaatje werd aangevraagd en dat door Frans. En hij heeft ze heel speciaal voor mij besteld, zei hij. Dus De Zon van Mieke. Ja, Hulde. En nu...

En dit was dus Mieke met Ik heb vandaag de zon besteld. Het volgende plaatje werd ook aangevraagd en dat dus door Jenny. Larissa en Sterre, eentje van haar nieuwste plaat, ik denk, ja, Vleugels van de Wind.

Larissa en Sterre. Ja, en als je het mij vraagt, een heel mooie tekst. En ja, het volgende is ook een verzoekje en dat van ons lieve mensen uit, ik ben aan het nadenken, Antwerpen. Maar Bornem, denk ik, als ik niet verkeerd ben. En als ik verkeerd ben, zal het mij heel vlug laten weten. Van hieruit, Nancy, en ook aan Jos natuurlijk, heel veel dikke kusjes en groetjes. Hier komt jouw plaatje van Culture Club en Karma Chameleon.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Katrien Verheyen.
3: Man, what in the world is happening down in the hall?

Lionel Richie met Dancing on the Ceiling. Ja, en Pommelien is niet meer weg te denken uit de Vlaamse en Nederlandse popmuziek. Met Ik Moet Gaan brengt ze een nummer vol energie, gevoel en herkenning. Een lied over loslaten, verder gaan en eventjes alles achter je laten. Ja, en er komt trouwens ook een film uit met haar in de hoofdrol. Mijn dochter Amre vroeg het plaatje aan. Amre, speciaal voor jou, Pommelien Thijs en Ik Moet Gaan. Ik kan zelf...

0: gaan.
1: Pommelien Thijs en ik moet gaan. Ja, en nu gaan we de trein nemen. Dus we gaan per spoor, kedenk, kedenk, Huus, Meeuwis en Vagant. En deze werd aangevraagd door Ronnie Pappens. MUZIEK

Guus Meeuwis en deze speciaal voor Ronnie Pappens. Ja, en we gaan naar het einde van ons programma. Gewoon, Katrien. Ik ben er terug volgende woensdag. En dat... ja, moet al een keer nadenken. Ook van 1 tot 3. Dus voor Vive la France. En dan natuurlijk ook een uurtje gewoon, Katrien. En ook donderdag terug van 1 tot 3. Ook gewoon, Katrien. En ik ben nog één ding vergeten. En dat is dat ik er zaterdag ook ben. En dat samen met Cindy. Dus zeker luisteren. Ik had haar beloofd om een beetje reclame van haar voor haar te maken. En ook het laatste plaatje draai ik heel speciaal voor haar. Mensen, nog allemaal een heel fijne avond. En tot zaterdag.

0: De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van kledingzaken die kortingen aanboden buiten de officiële soldeperiodes. Volgens de Raad zijn ze strijdig met het Europees recht. Het arrest roept heel wat vragen op. Onder meer of andere winkels die de regels niet respecteren ook gelijk zullen krijgen. En of de huidige koopjeswet overeind blijft. De Belgische staat kan alvast niet meer in beroep gaan tegen de beslissing. Er staat een nieuwe naam op de Belgische Most Wanted-lijst. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar... voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden... maar is dus spoorloos verdwenen. Op de lijst staan zo'n 20 voortvluchtige criminelen. Het aantal SOA's in Europa is spectaculair toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe statistieken. Vooral chlamydia, syfilis en gonorreu zijn in opmars. Ook in ons land. Er wordt wel veel meer getest dan vroeger en de testen zijn verbeterd. Maar tegelijk gebruiken minder mensen een condoom en schieten seksuele voorlichting vaak tekort. Artsen wijzen erop dat het belangrijk is om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Anders kunnen ze op langere termijn bijvoorbeeld de vruchtbaarheid aantasten. Bijna de helft van de werkgevers erkent dat de werkdruk te hoog is. Een bevraging van HR-dienstverlener Acerta toont dat aan. Het heeft vooral te maken met personeelstekorten in bepaalde sectoren. Daardoor moeten werknemers vaak andere taken van collega's overnemen. Het is bewolkt, maar het blijft droog bij een aangename 23 graden. Vanaf morgen is de zon terug van lang weg geweest en stijgt de temperatuur tot 25 graden en meer.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 18:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0476-88-5654. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
5: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.

0: stoppen, daar denken we nog niet aan. Integendeel, we zijn maar pas begonnen. Jawel, fijn dat je luistert. Dit is Muzikatief. Het programma Boordevol Hits uit de jaren 60, 70 en 80. En ook onze 2-in-1 hit en als nummer 1 hitvet met Paul.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: Ja, ooit zat hij nog bij de formatie Blind Faith, de Spencer Davis Group en Traffic. En ja, dan heb ik het natuurlijk over Steve Winwood, hè. Wel, we keren terug naar 1984. Hier is hij met zijn Valerie.

ongetwijfeld hun grootste hit. Hè. We zaten nog eens in 1967. De jongens van Them en Gloria. Dat was trouwens de opvolger van die andere grote hit. It's All Over Now, Baby Blue. Ik weet niet of je die nog kunt herinneren.

JJ The Americas, ze waren heel populair in de jaren 60. In 1964 trouwens brachten ze dit nummer uit. Maar het werd bij ons eigenlijk maar pas in 1980 een hele grote hit. Toen het nummer nog eens opnieuw uitgebracht werd. Omdat het gebruikt werd in een commercial. Gebeurde wel vaker trouwens dat sommige nummers een tweede leven kregen. En dan een gigantische hit werden. Over hits gesproken trouwens. Dit zijn Daryl Hall en John Oates, The Rich Girl.

Ondertussen zijn we aanbeland aan onze 2-in-1-hit voor vandaag. Daarvoor keren we terug naar 1965. Want toen scoorde Gloria Jones een hele grote hit met Tainted Love. En dan gaat er waarschijnlijk wel al een belletje rinkelen. Jawel, in 1981 was het een gigantische hit voor Mark Almond en zijn software.

John Cougar Mellencamp had soms last van een identiteitscrisis. Hij begon zijn carrière als Johnny Cougar. Later gebruikte hij de naam John Cooper Mellencamp. En vanaf 1991 was het weer zijn eigen geboortenaam. Zo zie je maar. Trouwens, dit was een van zijn eerste grote hits. Die scoorde als John Cougar. Jawel, Jack and Diane. We zaten nog eens in 1982. Nu terug naar de jaren 60. Doe met Tom Jones.

0: Het is een nummer met een heel hoog zeezendergehalte, heb ik altijd gevonden. Earth and Fire, niet te verwarren met Earth, Wind and Fire. De groep rond Philip Bailey en Maurice White. Deze kwamen uit Nederland. De groep rond Judy Kaagman destijds. En Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: My

0: We zaten nog eens in de jaren 80, hè, met Patti LaBelle en Release. Ondertussen hebben we het gezelschap gekregen van Paul Peerlings. Het is weer tijd voor een nummer 1 hitfeit. En hij heeft het vandaag over The Village People.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: The Village People is een Amerikaanse discogroep die voortkomt uit de gay discotheken uit New York. Hun naam ontlenen ze aan de New Yorkse wijk Greenwich Village. The Village People heeft veel te danken aan hun opvallende tv-optredens toen, waarbij ze zich verkleden in cowboy, indiaan, bouwvakker en andere tippetjes. YMCA is hun eerste single die zowat overal ter wereld aan de top komt. De opvolger in de Navy zou eveneens een nummer 1 hit worden.

0: Ik moet jullie iets bekennen, ik ben altijd wel grote fan geweest van Jeff Lynne en de bende. ILO, The Electric Light Orchestra. Ja, ze maakten zo van die lekkere bombastische rockmuziek. Hè? Wel, dit was nog eens Mr. Blue Sky. Daarmee zaten we in 1978 alweer.
1: Muziekatief.

kwam uit een muzikale familie, hè? Dus het kon niet anders eigenlijk dat ze ook in de muziekbusiness zou stappen. Dat deed ze voor het eerst in 1982. En toen scoorde ze een gigantische hit met deze Kids in America. Haar vader was die wereldberoemde Marty Wilde, weet je nog wel. Alhoewel, zo wereldberoemd was hij ook niet, hè?

0: De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van kledingzaken die kortingen aanboden buiten de officiële soldeperiodes. Volgens de Raad zijn ze strijdig met het Europees recht. Het arrest roept heel wat vragen op. Onder meer of andere winkels die de regels niet respecteren ook gelijk zullen krijgen. En of de huidige koopjeswet overeind blijft. De Belgische staat kan alvast niet meer in beroep gaan tegen de beslissing. Er staat een nieuwe naam op de Belgische Most Wanted-lijst. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar... voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden... maar is dus spoorloos verdwenen. Op de lijst staan zo'n 20 voortvluchtige criminelen. Het aantal SOA's in Europa is spectaculair toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe statistieken. Vooral chlamydia, syfilis en gonorreu zijn in opmars. Ook in ons land. Er wordt wel veel meer getest dan vroeger en de testen zijn verbeterd. Maar tegelijk gebruiken minder mensen een condoom en schieten seksuele voorlichting vaak tekort. Artsen wijzen erop dat het belangrijk is om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Anders kunnen ze op langere termijn bijvoorbeeld de vruchtbaarheid aantasten. Bijna de helft van de werkgevers erkent dat de werkdruk te hoog is. Een bevraging van HR-dienstverlener Acerta toont dat aan. Het heeft vooral te maken met personeelstekorten in bepaalde sectoren. Daardoor moeten werknemers vaak andere taken van collega's overnemen. Het is bewolkt, maar het blijft droog bij een aangename 23 graden. Vanaf morgen is de zon terug van lang weg geweest en stijgt de temperatuur tot 25 graden en meer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren, samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
5: Beste muziek
6: hoor je hier.
3: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
6: Ivan Plettings.

Altijd wel leuk als een engel op jou neerdaalt. C.B. Milton en Send Me an Angel. Ik weet niet of het vandaag engelenmuziek gaat worden. Het is in ieder geval wel speciale muziek. De komende twee uren van deze driver's seat hier bij Radio Memory. Donderdag 21 mei. Vandaag is het zoal een klein opstapje naar het betere weer dat de komende dagen gaat komen. En daar ga je dus ook in het tweede deel wel meer nieuws over verkrijgen. Ik heb ook nog The Press met Cantara Pepe. En dat was ook al van 1981. En eerst het zweepje erop. Ja, ja, altijd plezant. We wijken iets te veel uit, vrees ik. Das Band en Let It Whip. Goeie namiddag.

opnemen van een programma of live programma's, daar neem je natuurlijk altijd wel je tijd voor. Hè. Voorbereidingen zijn wel belangrijk, zodanig dat je weet dat jouw programma er staat. En dat is hopelijk nu ook het geval met Mantronics en Wanderers met Take Your Time. We gaan even de jungle in. Ik ga een liliaan pakken en ik probeer van de ene boom naar de andere boom te zwieren zonder daarbij de zwaartekracht even te testen en richting de grond te vallen. Dat gaan we proberen te vermijden. Dus ik heb nog eens deze. Baltimora en Tarzan Boy.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Le Folle de Gant, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Ivan Plettings.
6: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

En heel blij dat jullie ons ook nog altijd willen. Culture Beat en Mr. Vane. En voor de volgende moeten we ook naar mijn geboortejaar. Daar is dus een Franse filmregisseur geboren. En trouwens ook muziekproducent. Quentin Dupieux. Maar wij kennen hem als Monsieur Oiseau. En die heeft dus deze uitgebracht. Een heel speciaal grappig clipje. En dat is ook iets wat me altijd wel zal bijblijven. Bij deze dus van Monsieur Oiseau en Flat Beat. Geniet maar.

0: Vaya con Dios. And just a friend of mine. Dat kan ik misschien wel zeggen van de volgende persoon. Misschien niet echt een vriend, maar ik heb er 2 jaar geleden wel mogen mee samenwerken. En als ik zeg de Great Continental Railway Journeys, dan gaat er misschien bij treinfanaten wel ergens al een belletje rinkelen. Ik heb het namelijk over een zekere Michael Portillo. En die man die is echt begeestigd, ik denk dat dat het juiste woord is, aangaande alles wat met treinen te maken heeft. Dus niet alleen treinen, maar ook dus de lijnen waar dat die treinen rijden. Dus ook met het landschap, de historie dat er allemaal achter zit. En het wil nu net lukken dat 2 jaar geleden iets aangaande de Dendermondse stoomtrein, dat die aan mij een vraag hadden gesteld of ik eventueel met mijn drone ook wat shots zou willen nemen voor het productiehuis die dus ook onder andere die Great Continental Railway Journeys maakt. En ik zeg van ja, daar ga ik echt geen seconde over twijfelen. Dat is iets wat ik met veel plezier zou willen doen. Niet alleen omdat met mijn drone vliegen natuurlijk altijd al leuk is, maar als je aan zo'n programma dat zo hard bekeken wordt, als je daarmee mocht samenwerken, ja, waarom zou je dan nee zeggen? Ik ben dus ook een ganse dag met de crew van dat programma dus op tour geweest om heel wat shots te nemen. En waarom zeg ik dat nu? Wel, nu maandag op BBC 2 staat dus de episode gepland. Dat is dus 's avonds, ik denk rond 7:30 ergens op BBC 2. Gaat het dus over From Brussels to Ghent. En daar komen hopelijk dan ook een paar van mijn droneshots in voor. Ik wil het maar even meegeven. Als je het interesseert, kijk maar gerust dan maandag. En nu ook een heel leuk stukje muziek, namelijk Début de soirée en Nuit de folie.
1: Alleen de grootste hits.
2: Radio Memory.
1: De mooiste muziekmix.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Ivan Plettings. Radio Memory.
3: Goedemiddag.

En zo denk je spontaan ook wel aan MC Hammer en You Can't Touch This, want daar werd deze plaat van Rick James en Super Freak wel stevig mee gesampled. En we gaan ook al richting 5 uur en ik wil eerst een deeltje de ruwe stem van Aretha Franklin laten horen, want die krijg je dus eerst ook nog met A Deeper Love. Tot straks. Deeper.

0: De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van kledingzaken die kortingen aanboden buiten de officiële soldeperiodes. Volgens de Raad zijn ze strijdig met het Europees recht. Het arrest roept heel wat vragen op. Onder meer of andere winkels die de regels niet respecteren ook gelijk zullen krijgen. En of de huidige koopjeswet overeind blijft. De Belgische staat kan alvast niet meer in beroep gaan tegen de beslissing. Er staat een nieuwe naam op de Belgische Most Wanted-lijst. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar... voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden... maar is dus spoorloos verdwenen. Op de lijst staan zo'n 20 voortvluchtige criminelen. Het aantal SOA's in Europa is spectaculair toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe statistieken. Vooral chlamydia, syfilis en gonorreu zijn in opmars. Ook in ons land. Er wordt wel veel meer getest dan vroeger en de testen zijn verbeterd. Maar tegelijk gebruiken minder mensen een condoom en schieten seksuele voorlichting vaak tekort. Artsen wijzen erop dat het belangrijk is om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Anders kunnen ze op langere termijn bijvoorbeeld de vruchtbaarheid aantasten. Bijna de helft van de werkgevers erkent dat de werkdruk te hoog is. Een bevraging van HR-dienstverlener Acerta toont dat aan. Het heeft vooral te maken met personeelstekorten in bepaalde sectoren. Daardoor moeten werknemers vaak andere taken van collega's overnemen. Het is bewolkt, maar het blijft droog bij een aangename 23 graden. Vanaf morgen is de zon terug van lang weg geweest en stijgt de temperatuur tot 25 graden en meer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijs Galmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Iedereen weet het.
7: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

En eigenlijk moet ik een zekere Alex Agnew wel serieus bedanken. Ik hoop dat ik hem ooit eens mag tegenkomen, want hij heeft er dus voor gezorgd dat er dus een serieus mama appelsapje werd gevonden in deze We Papa Girl Rappers and We Rule. Namelijk, Peter heeft het overleefd. Ja, je blijft het horen, hè. Ik heb straks ook nog Céline Dion in het tweede deel van deze driver's seat. De Pet Shop Boys ook met Domino Dancing. Maar eerst Dr. Alban. En dat is ook weer uit mijn jeugdjaren. Deze Sing Hallelujah. Goedenavond. Sing Hallelujah.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Ivan Plettings.

Zij mag ondertussen ook al 72 kaarsjes uitblazen. Cyndi Lauper en True Colors. Echt een prachtige plaat om ook nog eens te mogen spelen hier in deze driver's seat. Over prachtige platen gesproken. We gaan er toch een andere versie tegen aangooien van deze Would I Lie to You van Charles en Eddie. En dan ook Bananarama. En dan gaan we naar het weer kijken.

0: En zo gaat het ook altijd meer en meer vooruit in dit programma, in deze driver's seat hier bij Radio Memory met Bananarama en Moving On. Over Moving On gesproken. Hoog tijd voor het weer natuurlijk, want vanavond en vannacht wordt het licht bewolkt tot helder. Minima liggen tussen 6 en 12 graden of in de grote stedelijke gebieden iets meer. Morgen is het droog en vaak zonnig met in de namiddag enkele stapelwolken. Het wordt nog warmer met maxima van 23 tot 27 graden. Zaterdag zal de dag ook zonnig beginnen. In de loop van de dag kan de bewolking wel gaan toenemen met in de namiddag of 's avonds kans op een geïsoleerd bui in het binnenland. De kans op een bui, eventueel met een donderslag, zal wel wat groter zijn in Vlaanderen. Het wordt ook zeer warm, met in het binnenland maxima van 24 tot 28 graden. Zondagochtend is er kans op wat mist of lage wolken. Later overdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en vooral in de Ardennen kan zo'n stapelwolk eventueel uitgroeien tot een buitje. Maxima tussen 24 en 28 graden. Maandag blijft het ook zonnig en zeer warm met maxima tot 28 graden. En dinsdag blijft het ook zonnig en dan gaan we er zelfs nog een paar graadjes bij doen. Dan gaan we richting de 30 graden. Woensdag wellicht ook nog zonnig en iets aangenamere temperaturen rond 25 graden. Ja, dus voor degenen die echt willen gaan zonnekloppen, ik denk dat het een moment aangebroken is. Dus als jullie dat graag doen, profiteer ervan. En ondertussen draaien we ook nog eens As Express met Theme from As Express.
1: Radio Memory.
2: Enjoy this trip.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Pasadena zijn tribute, Right On. En het is weer al bijna afgelopen, deze driver's seat voor deze donderdag. En dat betekent dat ik mijn stoel ga vrijhouden voor andere presentators. Hier natuurlijk, hè, bij Radio Memory. Ik ga ermee stoppen voor vandaag. Maar ik ga jullie wel laten met Paul Young en Love of the Common People. Geniet van het mooie weer, geniet van onze muziek. En morgen maak ik afspraak om 4 uur voor de laatste 2 uur driver's seat voor deze

0: De stoffelijke resten van de in Tasmanië verongelukte Céline Kremer zijn teruggebracht naar ons land. Haar familie laat dat weten op sociale media. De Luikse vrouw raakte 3 zomers geleden vermist. Haar auto was nadien teruggevonden bij het begin van een wandeltraject. Wellicht is ze tijdens die tocht omgekomen. De familie kreeg pas begin dit jaar zekerheid over haar dood na DNA-onderzoek op stoffelijke resten die in het gebied waren gevonden. Een gewezen huisarts uit Koekelare in West-Vlaanderen moet 2 jaar naar de cel en moet 64.000 euro boete betalen. Hij zette jarenlang zijn praktijk illegaal voort, ook nadat de Orde der Artsen hem had geschrapt. Hij bleef huisbezoeken en consultaties organiseren, soms zelfs op café, en injecties geven. Een nog actieve dokter bezorgde hem voorschriften voor de benodigde medicijnen. Die man stond ook terecht, maar kreeg opschorting van straf. De Universiteit Gent meldt dat alle pro-Palestijnse activisten nu vertrokken zijn. Volgens VRT zou een aantal mee hebben opgeruimd. Een 40-tal gemaskerde actievoerders hield uit protest tegen universitaire banden met Israël wekenlang gebouwen bezet, gisteren nog het rectoraat, en richtte daarbij heel wat beschadigingen aan. Bij hun arrestatie gisteren raakten ook 2 agenten gewond. Intussen heeft een rechtbank beslist alle soortgelijke acties te verbieden voor de rest van dit academiejaar. En in rit 12 is er eindelijk een eerste Belgische ritzege in de Giro. Hardrijder Alex Segaert verschalkte de sprinters met een late uitval en haalde het nipt. Toon Aerts pakte de 2e plaats en Jasper Stuyven de 5e. Bovenaan de stand verandert er niets. De Portugees Eulalio behoudt de roze leiderstrui. Vanavond en vannacht droog en nog wat lichte wolkjes. Morgen vooral veel zon en tot 27 graden warm. Zondag komen zelfs de 30 graden in zicht.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Leuke vrienden, sinds kort hebben we ook een liedje over ons programma van de Muziekdoos. Met melodieën zacht. Welkom, de twee komende uren ben ik er wederom heel graag bij met een nieuwe start.

Ziezo, nu weten jullie naar wat jullie luisteren de twee komende uren op jouw radio, namelijk de Muziekdoos. En we draaien zowel oude als nieuwe platen. En dit is een pareltje van Faya con Dios.

Ik heb hier de gloednieuwe single van Guido Belcanto, vrienden. En ik kan er geen mening over geven, want ik heb hem zelf nog niet eens gehoord. Ik heb hem net in de mailbox binnengekregen en programmeer hem meteen in ons programma van de Muziekdoos. Dus we gaan er samen naar luisteren. Klap op mijn kop. De nieuwe dus van Guido Belcanto.

dat waren ze nog eens. Ze hebben toch leuke platen opgenomen hè, door de jaren heen. Deze jongens vanuit Liverpool en de Beatles. En we gaan meteen terug naar nieuwere werk. En dit is ook de gloednieuwe voor K3 en Donnie in de schaduw.

3. Leuk nummer voor tegen de zomer aan. Klinkt goed, hè? In de schaduw, samen met Donnie. Bobby Prins, toekom in mijn armen.

dat was ooit een keer die grote hit van Bobby Prins met Toe Kom in Mijn Armen. En ja hoor, het winnend Euro Songfestival nummer. Tara Bangaranga. We gaan er samen nog eens naar luisteren.

1974 barstte de bom los. Toen zij het Eurosong Festival wonnen met Waterloo. Sindsdien volgt gewoonweg de ene hit na de andere. En dit was een van hun prachtige songs. Van ABBA, Chiquitita. En wij draaien ze graag geregeld in ons programma van de Muziekdoos. Terug naar eigen Vlaanderland. Dit is Jo Valli en Paul Andersson.

ik weer terugdenk, en dat doen we toch wel eens allemaal zeker een keertje achterom kijken. En terugdenken aan vroeger, Jon Valli en Paul Andersson.

Martino met zijn Blue Spanish Eyes. En dat allemaal voor jullie in onze muziekdoos, vrienden. Ik heb vandaag ook een van mijn favoriete liedjes meegebracht van Lieveke. Ik ben verloren.

met Ik ben verloren. En de muziek van Elvis, wel, die laten we ook graag geregeld door jouw radio klinken, zoals deze.

Dat is altijd genieten, zeg, van die muziek van Elvis Presley. Daar hebben we uiteraard heel wat Presley-fans een groot plezier mee gedaan. John Horton heb ik vandaag ook meegebracht, dus zijn grote hit Zo Jong. Maar jaren later heeft hij dat opnieuw opgenomen in de studio's bij Freddy Danault. En die versie gaan we vandaag draaien.

Horton met zijn klassieker Zo Jong. En we gaan nog eens terug naar het nieuwere werk, want dit is echt wel een mooie frisse stem op jouw radio. Haar naam is Vulkaan en ze heeft een liedje opgenomen over Wild Kindje. Wel, je moet maar eens luisteren. Een beetje een vergelijkenis met de muziek destijds van Jasmin, maar ze doet dat echt ontzettend goed. Nancy, ik wens je heel veel succes toe met deze single Vulkaan. Van de

Vulkaan, Wild Kindje. Mooie single, hè? Je kan hem ook beluisteren via alle platformen, bedoel ik dus, zoals Spotify. En wat heb ik nu klaar liggen? Ja hoor, Polanka.

0: gaan gezellig een feestje bouwen. Samen met de nieuwe van Salim Segers.
1: Er zijn zo van die

0: De stoffelijke resten van de in Tasmanië verongelukte Céline Kremer zijn teruggebracht naar ons land. Haar familie laat dat weten op sociale media. De Luikse vrouw raakte 3 zomers geleden vermist. Haar auto was nadien teruggevonden bij het begin van een wandeltraject. Wellicht is ze tijdens die tocht omgekomen. De familie kreeg pas begin dit jaar zekerheid over haar dood na DNA-onderzoek op stoffelijke resten die in het gebied waren gevonden. Een gewezen huisarts uit Koekelare in West-Vlaanderen moet 2 jaar naar de cel en moet €64.000 boete betalen. Hij zette jarenlang zijn praktijk illegaal voort, ook nadat de orde der artsen hem had geschrapt. Hij bleef huisbezoeken en consultaties organiseren, soms zelfs op café, en injecties geven. Een nog actieve dokter bezorgde hem voorschriften voor de benodigde medicijnen. Die man stond ook terecht, maar kreeg opschorting van straf. De Universiteit Gent meldt dat alle pro-Palestijnse activisten nu vertrokken zijn. Volgens VRT zou een aantal mee hebben opgeruimd. Een 40-tal gemaskerde actievoerders hield uit protest tegen universitaire banden met Israël wekenlang gebouwen bezet, gisteren nog het rectoraat, en richtte daarbij heel wat beschadigingen aan. Bij hun arrestatie gisteren raakten ook 2 agenten gewond. Intussen heeft een rechtbank beslist alle soortgelijke acties te verbieden voor de rest van dit academiejaar. En in rit 12 is er eindelijk een eerste Belgische ritzege in de Giro. Hardrijder Alex Segaert verschalkte de sprinters met een late uitval en haalde het nipt. Toon Aerts pakte de 2e plaats en Jasper Stuyven de 5e. Bovenaan de stand verandert er niets. De Portugees Eulalio behoudt de roze leiderstrui. Vanavond en vannacht droog en nog wat lichte wolkjes. Morgen vooral veel zon en tot 27 graden warm. Zondag komen zelfs de 30 graden in zicht.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
5: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.

productie in samenwerking met Peter Koelewijn destijds. Deze van Wiltura, hier ben ik dan DJ.

Milo met zijn Lucky Day. We gaan nog eens een keer dat mooie nummer draaien van Jamman. Hij brengt voor ons Ik wil een goede vader voor je zijn.

stem. Breek mijn hart, omdat ik niet bij je ben. Dan wil ik zeggen wat ik denk en wat ik voel. Maar hou me in en doe zo koel.

0: Teresa Fernandez met een van haar mooie hits. Dus en, we gaan meteen verder in ons programma van de Muziekdoos met nieuw werk. En dit is onze collega CDV. En Hela, van mijn pintje, daar blijft er vanaf. Volgens hem toch.
1: Een avond stappen, een pintje pakken. Het weekend staat weer te dringen voor de deur. Met al mijn vrienden, wat moppen tappen.

Dat was hem dan, onze collega CDV met Van mijn pintje blijfde af. We gaan terug naar die gouden 70 jaren met Judy McQueen of Sonja Pelgrims.

We hebben meteen voor jullie weten om een mooie nieuwe single klaar liggen. En dat allemaal in ons programma van deze muziekdoos. Danny erover, die heeft het over de mooiste jaren.

Jullie konden samen met mij nog eens meegenieten van een van die prachtige hits van Jack Jersey. En we maken plaats voor Bobby Prins met Het gebeurde toen, zijn recente single.

Allicht een van zijn grootste hits van deze broers. En wij draaien ze graag geregeld in ons programma. Die hits van toen en natuurlijk ook de nieuwe platen. Daarvoor is ons programma in tussentijd door de jaren heen al bekend. De Muziekdoos. Heb je soms ook een bepaald nummer dat je toch zegt, dat wil ik nog eens graag terug horen? Stuur gerust een mailtje. rudolfstevens@telenet.be. En dan komt dat nummer zeker voorbij in een van de volgende afleveringen. We gaan die mooie stem nog een keer laten weer klinken door jouw radio. Deze van Mark Gerritsen.

zeg, die nummers van Mark Gerritsen. We gaan deze nog eens dragen. Gigi Anderson. En de African Baby.

blijft altijd een leuk nummer om te draaien. Deze African Baby van Gigi Anderson. Onze collega Tina Rosita heeft ook een nieuwe single. En die draaien we met plezier. Als ik jou zie...

0: Maar die eerste keer, daar gaat echt niks boven. De eerste keer is toch de allermooiste, het beste.
1: Willy Sommers die had het over de eerste keer en is meteen ook zijn nieuwste leuke single.
0: Afgenomen.
1: Zo vrienden, de aflevering van deze muziekdoos loopt stilaan naar zijn einde toe. Ik maak plaats voor mijn andere collega's. Ik wens jullie uiteraard nog heel veel plezier toe. En wat mij betreft, heel graag tot een volgende aflevering van Muziekdoos. En we sluiten af met een prachtige instrumentale van Space 1999.

0: De stoffelijke resten van de in Tasmanië verongelukte Céline Kremer zijn teruggebracht naar ons land. Haar familie laat dat weten op sociale media. De Luikse vrouw raakte 3 zomers geleden vermist. Haar auto was nadien teruggevonden bij het begin van een wandeltraject. Wellicht is ze tijdens die tocht omgekomen. De familie kreeg pas begin dit jaar zekerheid over haar dood na DNA-onderzoek op stoffelijke resten die in het gebied waren gevonden. Een gewezen huisarts uit Koekelare in West-Vlaanderen moet 2 jaar naar de cel en moet €64.000 boete betalen. Hij zette jarenlang zijn praktijk illegaal voort, ook nadat de Orde der Artsen hem had geschrapt. Hij bleef huisbezoeken en consultaties organiseren, soms zelfs op café, en injecties geven. Een nog actieve dokter bezorgde hem voorschriften voor de benodigde medicijnen. Die man stond ook terecht, maar kreeg opschorting van straf. De Universiteit Gent meldt dat alle pro-Palestijnse activisten nu vertrokken zijn. Volgens VRT zou een aantal mee hebben opgeruimd. Een 40-tal gemaskerde actievoerders hield uit protest tegen universitaire banden met Israël wekenlang gebouwen bezet, gisteren nog het rectoraat, en richtte daarbij heel wat beschadigingen aan. Bij hun arrestatie gisteren raakten ook 2 agenten gewond. Intussen heeft een rechtbank beslist alle soortgelijke acties te verbieden voor de rest van dit academiejaar. En in rit 12 is er eindelijk een eerste Belgische ritzege in de Giro. Hardrijder Alex Segaert verschalkte de sprinters met een late uitval en haalde het nipt. Toon Aerts pakte de 2e plaats en Jasper Stuyven de 5e. Bovenaan de stand verandert er niets. De Portugees Eulalio behoudt de roze leiderstrui. Vanavond en vannacht droog en nog wat lichte wolkjes. Morgen vooral veel zon en tot 27 graden warm. Zondag komen zelfs de 30 graden in zicht.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
5: Beste muziek
6: hoor je hier.
3: Radio Memory.
5: Vrienden van de radio, welkom bij de LVT-platenkast. En laat het duidelijk zijn, dit is geen Eurovisie Songfestival. Geen glitter, geen confetti. Hier draait het om echte muziek en echte verhalen. Vandaag knallen we de kast open met straffe anekdotes, een Live Nation-overzicht voor Vlaanderen en Nederland, en we duiken in week 21 van de muziek- en filmgeschiedenis om te zien welke feiten toen vonken gaven. Blijf luisteren. Dit is de LVT-platenkast. Geen televoting, wel pure muziek met een knipoog.

0: Muziek beweegt, verbindt en maakt je dag. Elke plaat een verhaal, elke beat een lach. De brug tussen klanken, tussen jou en de rest. De LVT platenkast. Altijd feest, altijd best.
1: Rod McKeown heeft de deur opengezet tot deze nieuwe aflevering van de LVT platenkast. Nu verder met Guns N' Roses. Ja, het zou een groot verschil kunnen zijn, maar we houden het even rustig met Guns N' Roses. De tekst van de volgende plaat die draait rond twee geliefden die elkaar graag zien, maar worstelen met emotionele terughoudendheid en kwetsbaarheid. Axl Rose bezingt hoe moeilijk het is om iemand te vertrouwen wanneer je al teleurgesteld geweest bent. Hij probeert haar te overtuigen dat iedereen somebody needs en dat hij die iemand wil zijn. Het wondermooie November Rain.

Blind gaat over het moment waarop je eindelijk durft toe te geven dat een relatie eigenlijk al langer voorbij was. Het nummer beschrijft dat prille, pijnlijke inzicht. Je was zo gewend aan elkaar dat je de barsten niet meer zag. Het is een song over loslaten, helder worden en de emotionele mist die optrekt wanneer je beseft, we waren al een tijd blind voor wat er echt aan de hand was. Je krijgt muziek van The Kids with Buns.

0: Dit is Luc van Turnhout.
1: Editors is een Britse indie rockband rond frontman Tim Smith. Bekend om hun donkere sound, melancholische teksten en strakke live reputatie. Ze braken midden jaren 2000 door en groeiden uit tot een van de meest herkenbare post-punk revival bands van Europa. Hier zijn ze met de Racing Rats.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Radio Memory.
4: Goedenavond.
5: Zet je schrap, want het najaar van 2026 begint er nu al uit te zien als pure pop- en concertgekte. Cat's Eye, de girlgroep die wereldwijd viraal gaat met hun Pinky Up, komt voor het eerst naar de Lage Landen. Op 11 september staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. En 4 dagen later, op 15 september, landen ze voor het eerst in Vlaanderen. Meer bepaald in de AFAS Dome in Antwerpen. De kans om de popsensatie van het moment live te zien schitteren. Ook Daniel Caesar maakt de oversteek. Op 6 september speelt hij zijn Son of Spurgy Tour in de Ziggo Dome. En 2 dagen later, op 8 september, houdt hij voor het eerst halt in België, meer bepaald in Force Nationaal. Een intieme, soulvolle show rond zijn meest persoonlijke album tot nu toe. En dan You're Gone and I Gonna Stay High. Tove Lo keert terug. Op 9 november staat ze in Force Nationaal met de donkere electropop Rauwe Emoties en Rose Grey als support act. Op 12 november verhuist de Estrus Tour naar AFAS Live in Amsterdam.

0: Robert Palmer had al een hele weg afgelegd voor Looking for Clues. In de jaren 60 zong hij bij soul- en jazzrockbands zoals The Alan Brown Set en Vinegar Joe, waar zijn soulvolle stem meteen opviel. In 1974 ging hij solo met Sneaking Sally Through the Alley, opgenomen in New Orleans met leden van The Meters. Een album dat hem meteen neerzette als iemand die genres durfde mengen. Zijn echte Europese doorbraak die kwam er in 1980 met het album Clues. Daarop stond Looking for Clues, speels, new wave, helemaal begin jaren 80. Het nummer werd een radio- en MTV-hit en toonde een modernere, frissere Robert Palmer dan dat we tot nu toe kenden. Looking for Clues uit het Clues-album. Hier is Robert Palmer.
1: Alleen de beste hits. Hier op jouw radio.

De naam corona werd niet gekozen omwille van een virus. Dat bestond toen trouwens nog niet in het collectieve geheugen. Maar om een heel andere reden. De Italiaanse producers achter de groep wilden een naam die licht, zonnig, internationaal en makkelijk uit te spreken was. Corona betekent letterlijk kroon in het Italiaans en verwijst ook naar de zonnekroon. Dat felle licht rond de zon tijdens een zonsverduistering. Toen Rhythm of the Night in 1993 uitkwam, paste die naam als gegoten. Een zonnige Eurodance-klassieker met een titel die je meteen in vakantiemodus zet.

0: favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.
1: De platenkast gaat geen muziekgenre uit de weg.
2: Van classic rock over new wave
3: tot een discokraker uit de jaren 70.
4: In de muziekwereld is er in de geschiedenis tijdens week 21 heel wat gebeurd. Meer dan voor wat betreft de filmwereld, moet ik eigenlijk wel toegeven. Straks in het tweede deel hebben we het trouwens over wat er gebeurde op week 21 in de filmgeschiedenis. Maar eerst dus de muzikale geschiedenis even onder de loep genomen. 21 mei 1991 was R.E.M. actief, want zij brachten Shiny Happy People uit als single. In 1983, tevens ook 21 mei, David Bowie stond op nummer 1 in de VS met Let's Dance. En Marvin Gaye die releaseerde in 1971 het iconische album What's Going On. Allemaal op 21 mei. Dan zijn we op 22 mei 2011. Adele staat wereldwijd op nummer 1 met Rolling in the Deep. En Johnny Carson die presenteerde zijn eerste Tonight Show met muziek van Bette Midler in 1992. En op 22 mei 1965 scoorde de Beatles een hit met Ticket to Ride. Dan gaan we naar 23 mei. In het jaar 2000 was het Britney Spears. Die bracht haar album Oops, I Did It Again uit. In 1979 The Who releaseerde toen The Kids Are Alright, de soundtrack daarvan. En die brachten ook in 1969 dan weliswaar Tommy uit. Hun legendarische rockopera. 24 mei 1941. Bob Dylan werd geboren in Minnesota. In 1999 waren er de Backstreet Boys die hun album Millennium releaseden en dat was meteen ook hun bestverkopende album aller tijden. En The Clash die brachten in 1982 Rock the Casbah uit. Op 25 mei 1967 waren er alweer de Beatles die Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band voorstelden aan de pers. En Whitney Houston stond op nummer 1 met The Greatest Love of All in 1986. In 1973 was er Carole King. Die gaf een gratis concert voor 100.000 mensen in Central Park. Allemaal op 25 mei. Eén dag later, 26 mei, toen was er in 1997 een groep die zich Hanson noemde. En die scoorde een wereldhit met Mbop. En in 1972 waren er de Rolling Stones met Exile on Main Street, het album dat uitkwam in de Verenigde Staten. En John Lennon en Yoko Ono die startten hun tweede Bed In For Peace in Montreal op 26 mei 1969. Ten slotte 27 mei, de Rolling Stones alweer, die brachten het album Stipt uit in 1995. En in 83 was er Metallica met Kill 'Em All, dat ze opnamen in New York. En tenslotte in 1963, belangrijk jaar voor Van Turnhout, toen waren er de Beatles die releaseden From Me To You in de VS. En dat was op 27 mei. Verder met muziek bij jouw favoriete radio. Hier is Plastique Bertrand en Ça Plane Pour Moi.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Radio Memory. Goeie avond.

0: And now your host. Dit is Luc van Turnhout.
1: Nog 50 dagen tot de leukste vierdaagse van het jaar. Het festivalpark wordt ruimer met meer chillplekken en een vlotte doorstroming. Zelfs Club C en de Smaakfabriek verhuizen mee. Wij hebben het duidelijk over Rock Werchter. De Sloop krijgt een totale makeover en zoekt een nieuwe naam. Heb je een geniale ingeving? Stuur hem gerust door. Coins koop je nog tot 28 juni aan een voordeelprijs. Het is maar dat u het weet. Handig voor eten en drinken in het hele park en de Hive Zone. Er zijn nog enkele pakketten voor de Hive My Space, de Hive Resort en Camping Regular. De rest is totaal uitverkocht. En ja, er zijn nog combi-tickets en dagtickets voor 2 en 3 juli. Met name als Mumford & Sons, The War on Drugs, Louis Capaldi, The Axis, Gorillaz, 21 Pilots, The Cure en Moby wil je misschien niet missen. Alle informatie aangaande dit bericht en tickets kan je vinden op rockwerchter.be.

Doggy Dog is pure AC/DC. Rauw, recht voor de raap en zonder franjes. De song gaat over een keiharde competitieve wereld waarin iedereen voor zichzelf vecht. Een soort van muzikale middenvinger naar het ieder voor zich denken. Het nummer schetst een maatschappij waar de sterkste overleeft, de slimste wint en wie niet oplet wordt opgegeten door de rest. Met andere woorden, dog eat dog. Als metafoor voor een wereld vol opportunisten waar je beter stevig in je schoenen staat. AC/DC en Doggy Dog.

Strakkesins, een beat die vooruit duwt en Philoki die zijn hart op tafel legt. Love Action is de Human League die liefde niet romantiseert, maar gebruikt als levensles. Vallen, opstaan en blijven geloven dat het de moeite waard is. Hier is

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.

Bij Bed Out of Hell was Ellen Foley de geheime superkracht. Haar stem in Paradise by the Dashboard Light gaf het nummer die dramatische punch die het tot een rockopera-klassieker maakte. Zonder haar geen iconische dialoog, geen vocale clash, geen magie. Opvallend, ze zong wel op de plaat, maar stond niet in de videoclip. Dat was Carla De Vito. Foley had trouwens al een stevige reputatie. Ze werkte met The Clash, had solo hits en speelde in Broadway en tv-producties. Meat Loaf gaf haar een boost, maar ze was veel meer dan de zangeres van. Ze paste gewoon perfect in Jim Steinman's theatrale universum. Ellen Foley en haar grootste hit We Belong to the Night.

Zaterdag 16 mei stond heel Oostenrijk te daveren op zijn grondvesten, want het was het Eurovisie Songfestival. Gelukkig was er Bulgarije die een en ander redde, zo zou je dat kunnen zeggen. Bangaranga. Alleen al dat woord klinkt als een vonk die in een vat energie valt. Dara, de zangeres, gooit een bommetje van pure kracht, chaos en zelfvertrouwen. Dat is geen nummer om braaf bij te knikken. Dat is een happy riot, met andere woorden. Een vrolijke opstand tegen alles wat je klein houdt. Met Bulgaarse folklore in haar rugzak, de kukeri, die met maskers en lawaai de kwade geesten verjagen, trekt ze de nacht in als een onstuitbare kracht. Flitsende lichten, pompende adrenaline en een boodschap: laat los, laat gaan, laat horen wie je bent. Bangaranga is Dara die zegt: dit is mijn energie, mijn chaos, mijn moment. En jij mag mee in de storm. Hier is de winnaar van het Eurovisie Songfestival 2026.

De naam The Cranberries komt uit een eerdere, langere bandnaam, The Cranberry Sauce. Dat was een woordspeling op The Cranberry Sauce, een soort flauwe grap die de band gebruikte in hun beginperiode. Toen Dolores O'Riordan erbij kwam en de groep serieuzer werd, werd de naam ingekort tot The Cranberries. Kort, krachtig en veel internationaler. En zo werd een bijna toevallige woordspeling de naam van een van de meest herkenbare bands uit de jaren 90.

En dan hebben we nog het tweede deel te gaan van de Live Nation agenda. Elvis Costello brengt op 29 juni zijn Radio Soul Tour naar de AB in Brussel. Vlak voor zijn passage op Rock Werchter. Paris Paloma

vervult La Madeleine op 29 november met haar Fatal Flaw Tour. En Moona doet dezelfde zaal aan op 23 november voor hun eerste Belgische headline show. De Turkse popsensatie Edis staat er op 25 november klaar voor zijn Europese doorbraak. En tenslotte op 29 oktober breekt Fat Dog de boel af in de Roma met een show die alle regels aan flarden scheurt. Verder met Eruption.

U luistert naar een programma dat geen genre uit de weg gaat. Want wij krijgen Twisted Sister. Je hoort het goed. Een band die nooit echt in de commerciële mainstream heeft meegedraaid, maar wel een soundtrackmoment kreeg dat perfect bij hun DNA paste. In de film Iron Eagle knalt We Are Not Going To Take It door de cockpit, alsof het geschreven is voor een jonge piloot die tegen het systeem ingaat. Dee Snider en zijn mannen waren luid, rebels en heerlijk ongepolijst. Precies de energie die de film Iron Eagle nodig had. Geen gladde hitmachine, wel pure attitude. Hier komt de ultieme rockopstoot van verzet. Twisted Sister met We're Gonna Take It. Een nummer getrokken uit de soundtrack van Iron Eagle met Lou Gossett Jr. en Jason Gedrick in de hoofdrollen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedenavond.
6: De LVT platenkast. De beste platen, de mooiste klanken. Met Luc van Turnhout. Het blijft je verrassen.

De biografie van Michael loopt nu in de bioscoop. Geen klassieke muziekfilm, maar een inkijk in het leven van een popicoon dat nooit echt kind heeft mogen zijn. Een jongen die van jongs af aan werd geduwd, gedisciplineerd en soms zelfs uitgebuit door zijn vader. Die druk en dat gemis hebben hem tegelijk gevormd tot een supericoon dat generaties beïnvloedde en de popgeschiedenis mee bepaalde. Een leven vol licht, schaduw en muziek die blijft. Door de beschuldigingen van kindermisbruik, die uiteraard niet te vergoeilijken zijn, schrapte heel wat radiostations hun muziek. Maar langzaam keerden ze terug. Simpelweg omdat zijn invloed op de muziekwereld niet te ontkennen valt. Hier is Smooth Criminal van Michael Jackson.

naam Foo Fighters werd verzonnen door Dave Grohl zelf, toen hij na het einde van Nirvana in zijn eentje een nieuw project begon. Hij wilde niet dat mensen meteen wisten dat hij erachter zat, achter de opnames dus. Dus koos hij een naam die een beetje mysterieus en zelfs absurd klonk. De term komt trouwens uit de Tweede Wereldoorlog. Piloten gebruikten Foo Fighters als benaming voor onverklaarbare lichtbollen of objecten die ze zagen tijdens nachtvluchten, wat wij vandaag UFO's zouden noemen. De Foo Fighters en Best of You. I've got

Vurige Tongen is een van Philip Robrechts meest geladen nummers. Het gaat over woorden die branden, over passie die pijn kan doen en over liefde die tegelijk optilt en verbrandt. Twee mensen raken elkaar met woorden, soms zacht, soms scherp. En precies die vurige tongen kunnen zowel verbinden als verscheuren. Robrecht zingt het warm, breekbaar en krachtig, zoals hij alleen dat kan.

Band vol ego's, spanningen en genialiteit. Maar geen rechtszaken meer. Sting en de andere leden van de Police hebben hun strijd al lang achter zich gelaten. Vandaag blijft vooral de muziek overeind. Tijdloos, strak en nog altijd vol energie. Sting solo en If You Love Somebody, Set Them Free.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedenavond.
5: Welcome. This is your favorite station. Stay tuned.

Cool and the Gang liet in de jaren 80 even de funk los en koos voor pure warmte. Cherish is hun zachtste kant. Een ode aan de mensen die je dicht bij je wil houden. Momenten die je wilt koesteren voor ze verdwijnen. Een nummer dat niet schreeuwt, maar omarmt. Tijdloos, eenvoudig en recht uit het hart. Hier is Cool and the Gang met Cherish.

De groepsnaam Status Quo werd bedacht door de band zelf, maar het was niet hun eerste keuze. In het begin heetten ze The Spectres, daarna Traffic Jam. Toen ze een nieuwe start wilden maken, stelde bassist Alan Lancaster de naam Status Quo voor. Omdat Status Quo letterlijk betekent de bestaande toestand. En dat vonden ze net grappig voor een band die voortdurend van stijl veranderde en alles behalve stilstond. Het was een soort ironische knipoog. Een band die rockt alsof hun leven ervan afhangt, maar zichzelf de bestaande toestand noemt. Roll over, lay down.

0: de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.